0: snelste netwerk van Nederland. Gooi die kinderwagen maar vol, want het zijn weer babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 3 toiletpakken Kruidvat weer hebt.
1: Yeah.

0: Yeah, yeah. And you were like, said sometimes it like, yeah, all mild, like, yeah, all that.
1: Yeah.
0: En die dromen die hebben we goed.
1: Niet goed genoeg.
0: Ja, soms wel en soms niet. Ja, die gaan het dicht. En soms gewoon die knal dicht.
1: Oh.
0: Krijg je weer bij de jood en dan is het opeens die druk je niet goed dicht. Maar je gaat dicht.
2: Ik ga gewoon te dicht.
0: Zeg je?
2: Ik ga gewoon te dicht.
0: Dat heb ik, ja.